eerst de pieptabak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich met een.

bloot mijn kinder, die zit nu door. Moet stochen in er etten ren. Man, wat ik bedoel, wat